Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioplayer.be. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend vindt aan de Cockerill Kaai in Antwerpen opnieuw het Antwerp Classic Car Event plaats. Het gratis openluchtevenement verwacht zo'n 15.000 bezoekers en groeit verder als een van de grootste autofeesten in de Benelux. Op een terrein van 45.000 vierkante meter staan meer dan 3.000 wagens, van oldtimers en classics tot supercars en recente modellen. Nieuw dit jaar zijn onder meer vooroorlogse oldtimers die een rondrit maken en de eerste deelname van merken als Ferrari en Lotus. Daarnaast is er aandacht voor jubilea en keert Andy Peelman terug als presentator. Het evenement is gratis en open voor alle leeftijden. In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een check en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken. Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de Premetro-tunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de Premetro zullen ongeveer 1 jaar duren.

Een grijze dag vandaag met geregeld regen tot deze namiddag. Dan wordt het droger. Het is nog altijd fris bij maximum 12 graden. Morgen nog overwegend bewolkt met eventueel een lokale bui. We kunnen 15 graden halen dan. Vrijdag krijgen we een mix van wolken en opklaringen en het kan nog altijd regenen. Het kwik stijgt dan nog een paar graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Restaurant Bloesem in Borgerhout heeft een eerste Michelinster gekregen, tot verrassing van de drie uitbaters. De zaak is klein, met een intieme setting en beperkt zich bewust tot maximaal 14 gasten. Sinds de uitreiking van de ster stromen de reservaties binnen. Het restaurant zit al vol tot september en er is zelfs een wachtlijst. Ondanks de erkenning blijven de uitbaters met beide voeten op de grond en focussen ze op hun dagelijkse service. Het restaurant is eenvoudig ingericht in een voormalige woning en werkt met seizoensgebonden menus en een 15-tal gerechten. De Michelinster wordt gezien als een mooie erkenning, maar de nadruk blijft liggen op kwaliteit en beleving voor de gasten, zeggen ze. In de Antwerpse Safehoek heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 Lyrica-pillen gevonden, samen met ecstasy, hash en cashgeld. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angst, maar duikt ook op in het drugscircuit. Bij langdurig gebruik kan het verslavend worden en er is steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Volgens experts komt het geregeld voor, maar het is geen grote trend zoals sommige andere drugs. De actie kwam er na vermoedens van drugshandel in een woning. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid. In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een check en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Bunker- en Vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om drie verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse Safehoek heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 Lyrica-pillen gevonden, samen met ecstasy, hash en cashgeld. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angst, maar duikt ook op in het drugscircuit. Bij langdurig gebruik kan het verslavend worden en er is steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Volgens experts komt het geregeld voor, maar het is geen grote trend zoals sommige andere drugs. De actie kwam er na vermoedens van drugshandel in een woning. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid. Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de pre-metro-tunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de pre-metro zullen ongeveer 1 jaar duren. In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een check en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Een grijze dag vandaag met geregeld regen tot deze namiddag. Dan wordt het droger. Het is nog altijd fris bij maximum 12 graden. Morgen nog overwegend bewolkt met eventueel een lokale bui. We kunnen 15 graden halen dan. Vrijdag krijgen we een mix van wolken en opklaringen en het kan nog altijd regenen. Het kwik stijgt dan nog een paar graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse Safehoek heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 Lyrica-pillen gevonden, samen met ecstasy, hash en cashgeld. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angst, maar duikt ook op in het drugscircuit. Bij langdurig gebruik kan het verslavend worden en er is steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Volgens experts komt het geregeld voor, maar het is geen grote trend zoals sommige andere drugs. De actie kwam er na vermoedens van drugshandel in een woning. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid. Restaurant Bloesem in Borgerhout heeft een eerste Michelinster gekregen, tot verrassing van de drie uitbaters. De zaak is klein, met een intieme setting en beperkt zich bewust tot maximaal 14 gasten. Sinds de uitreiking van de ster stromen de reservaties binnen. Het restaurant zit al vol tot september en er is zelfs een wachtlijst. Ondanks de erkenning blijven de uitbaters met beide voeten op de grond en focussen ze op hun dagelijkse service. Het restaurant is eenvoudig ingericht in een voormalige woning en werkt met seizoensgebonden menus en een 15-tal gerechten. De Michelinster wordt gezien als een mooie erkenning, maar de nadruk blijft liggen op kwaliteit en beleving voor de gasten, zeggen ze. Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de premetrotunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de premetro zullen ongeveer 1 jaar duren.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens lang uit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart. Heb je last van rode jeukende en vooral droge handen? Smeer ze dan in voor het slapen gaan met een vette handcrème of sea butter en doe dan dunne katoenen handschoentjes aan. Olijfolie inmasseren werkt ook uitstekend tegen kloofjes en droog je handen altijd deppend af na het wassen.

goedemorgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: We zitten hier vandaag bij Seppe de Ruiter en hij komt ons alles vertellen over Slorarock. Seppe, wat is dat juist, Slorarock?
1: Wel, Slorarock is een festival dat wij organiseren en wij zijn ooit begonnen dat met de Giro te organiseren. In 2010 was het de eerste editie en sindsdien zijn wij jaren verder gegaan en zijn we ondertussen wel echt gegroeid tot het festival van Merksem ondertussen.
0: Ja, het vindt plaats in Merksem. Misschien eerst al even vertellen wanneer juist?
1: Het vindt plaats 15 mei 2026, ja.
0: Ja. Jullie zitten nu in het fortje van Merksem, maar er zijn ooit andere locaties geweest.
1: Ja, de eerste editie was eigenlijk op de parking nabij ons Giro-terrein, want wij zijn begonnen dus uit de Giro. Dan zijn we verhuisd omdat het te groot werd naar het Boekenborgpark. En dan na een paar edities daar zijn we dan uiteindelijk verhuisd naar het fort van Merksem.
0: Ja. Uiteindelijk al 16 jaar dat jullie dat organiseren, van 2010...
1: We zijn begonnen in 2010, maar er zijn door corona een paar edities niet door kunnen gaan. Dus het is ondertussen de 14e editie dat we dit jaar doen.
0: En nog altijd wordt alles bemand en georganiseerd door de Giro. Is dat in deze tijden niet moeilijker om vrijwilligers te vinden, mensen die willen meewerken?
1: Het blijft natuurlijk altijd zoeken, maar we hebben de Giro als vaste uitvalsbasis eigenlijk. En de extra medewerkers en helpers, die bouwen op na jaar. Dus het is altijd fijn om die mensen terug te zien, dat die mee bijdragen voor zo'n leuke samenwerking.
0: Ja. Nu, ondertussen na 14 edities zijn jullie al volledig volgroeide concertorganisatoren geworden.
1: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk, we blijven altijd professionaliseren. We proberen altijd nieuwe zaken te bedenken. En we blijven, het blijft natuurlijk goed lopen, dus dat is altijd wel aangenaam.
0: Ja. Nu zijn we heel benieuwd natuurlijk naar wie er allemaal op de affiche staat dit jaar. Dat gaan we zo meteen te horen krijgen.

0: Ik zit hier nog altijd bij Seppe de Ruiter van Slora Rock in Merksem. Seppe, ja, jullie hebben ook dit jaar weer een mooie affiche, hè?
1: Ja, zeker wel. Het is weer een gevarieerde affiche. We beginnen namelijk met Brak Water. Dat is een beginnende band, eigenlijk een lokale band. Maar die hebben ook al wel het voorprogramma mogen spelen van Triggerfinger. Dus dat zijn zeker geen mine mannen. En dan volgen we eigenlijk direct met onze headliner. En dat is Paul Michiels, beter bekend van Soul Sister uiteraard. Hij komt met zijn hele band allerlei legendarische nummers spelen. Dus altijd wel iets om naar uit te kijken. En dan daarna hebben we Silverblade. Die brengen eigenlijk de rock in Slora Rock. Om daarna dan over te gaan naar echt ja, de DJ's die dat dan ook het hele feest nog op stelte zet.
0: Nu denk ik dat je nog één naam niet genoemd hebt. Iemand die er bijna altijd al is bij geweest.
1: Ja, dat klopt. Het is namelijk zo. Het is de 10e editie van DJ Frank op Slora Rock. Dus hij is ondertussen eigenlijk een huis-DJ geworden voor ons. En ja, hij kijkt er enorm naar uit. En wij ook, dat hij terug op het podium mag staan.
0: Praktisch gezien, hoe laat begint het festival?
1: Wel, de deuren gaan open om 4 uur. Daarna gaan we eigenlijk... De eerste artiest start om 5 uur. En dan loopt het zo heel de avond verder. Wat dus ook maakt, wij voorzien ook dingen voor te eten. Samenwerkingen met One Thai, met Senior Snack en met Slagerij Verschoren. Dus op het festivalterrein valt er ook iets te eten met dan geweldige muziek.
0: Ja. Wat moeten wij nu allemaal nog weten als we tickets willen bestellen?
1: Wel, het is natuurlijk zo, er zijn voorverkooptickets, die zijn €12, die kan je kopen op de website. En aan de kassa zou je ook nog tickets kunnen kopen, maar dat is dan wel €16.
0: Ja. En misschien nog even vertellen, jullie hebben een website?
1: Ja, op onze website www.slorarock.be kan je alle info en tickets vinden.
0: En dan nog heel belangrijk, nog eens even herhalen, waar en wanneer vindt Slora Rock plaats?
1: 15 mei in het Fort van Merksem, Slora Rock 2026, het wordt prachtig.
0: Allen daarheen dus. Bedankt, Seppe. Ja.

Een grijze dag vandaag met geregeld regen tot deze namiddag. Dan wordt het droger. Het is nog altijd fris bij maximum 12 graden. Morgen nog overwegend bewolkt met eventueel een lokale bui. We kunnen 15 graden halen dan. Vrijdag krijgen we een mix van wolken en opklaringen en het kan nog altijd regenen. Het kwik stijgt dan nog een paar graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een cheque en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken. In de Antwerpse Safehoek heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 Lyrica-pillen gevonden, samen met ecstasy, hash en cashgeld. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angst, maar duikt ook op in het drugscircuit. Bij langdurig gebruik kan het verslavend worden en er is steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Volgens experts komt het geregeld voor, maar het is geen grote trend zoals sommige andere drugs. De actie kwam er na vermoedens van drugshandel in een woning. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid. Restaurant Bloesem in Borgerhout heeft een eerste Michelinster gekregen, tot verrassing van de drie uitbaters. De zaak is klein, met een intieme setting en beperkt zich bewust tot maximaal 14 gasten. Sinds de uitreiking van de ster stromen de reservaties binnen. Het restaurant zit al vol tot september en er is zelfs een wachtlijst. Ondanks de erkenning blijven de uitbaters met beide voeten op de grond en focussen ze op hun dagelijkse service. Het restaurant is eenvoudig ingericht in een voormalige woning en werkt met seizoensgebonden menus en een 15-tal gerechten. De Michelinster wordt gezien als een mooie erkenning, maar de nadruk blijft liggen op kwaliteit en beleving voor de gasten, zeggen ze.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

De avond van de filmmuziek brengt op zaterdag 9 mei filmsoundtracks live met het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur in de AFAS Dome. Met begeleidend de filmbeelden op grootscherm. Programma omvat soundtracks uit films en series zoals La Vita è Bella, American Beauty, The Da Vinci Code, Mission Impossible, 12 Years a Slave, Baby Girl en The White Lotus. De internationaal gelauwerde sopraan Ella Taylor brengt de kenmerkende krachtige song Renaissance uit de succesvolle serie The White Lotus. En het nummer Mommy's Dollhouse uit de gelauwerde film Baby Girl met Nicole Kidman. De avond van de filmmuziek is er op zaterdag 9 mei in de AFAS Dome.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

telkens allemaal. Het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Een grijze dag vandaag met geregeld regen tot deze namiddag. Dan wordt het droger. Het is nog altijd fris bij maximum 12 graden. Morgen nog overwegend bewolkt met eventueel een lokale bui. We kunnen 15 graden halen dan. Vrijdag krijgen we een mix van wolken en opklaringen en het kan nog altijd regenen. Het kwik stijgt dan nog een paar graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een check en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken. Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de Premetro-tunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de Premetro zullen ongeveer 1 jaar duren. Dit weekend vindt aan de Kokkerilkaai in Antwerpen opnieuw het Antwerp Classic Car Event plaats. Het gratis openluchtevenement verwacht zo'n 15.000 bezoekers en groeit verder als een van de grootste autofeesten in de Benelux. Op een terrein van 45.000 vierkante meter staan meer dan 3.000 wagens, van oldtimers en classics tot supercars en recente modellen. Nieuw dit jaar zijn onder meer vooroorlogse oldtimers die een rondrit maken en de eerste deelname van merken als Ferrari en Lotus. Daarnaast is er aandacht voor jubilea en keert Andy Peelman terug als presentator. Het evenement is gratis en open voor alle leeftijden.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerpen leeft.
1: From Screen to Stage, dat is een onvergetelijke avond met de grootste musical hits uit binnen- en buitenland, vertolkt door professionele musicalacteurs en actrices. Je kan je laten meevoeren door de magie van live performance in een intieme gezellige setting waar muziek, emotie en plezier samenkomen. Bereid je dus maar voor op kippenvelmomenten, aanstekelijke ambiance en verrassende anekdotes. Tijdens deze laatste editie van het seizoen mag je je verwachten aan een avond boordevol iconische filmmuziek die het theater veroverde. Wie weet passeert jouw favoriet wel de revue: Moulin Rouge, Waitress, Shrek, Legally Blonde, The Bodyguard, Mrs. Doubtfire en nog veel meer. Te zien en te horen op 13 en 20 mei in het Theatercafé in de Hoogstraat. 10cc komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

0: Radio Express.
1: Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Hoewel de song I Will Always Love You, die later nog eens opnieuw de hitlijsten in werd gezongen door Whitney Houston, wordt beschouwd als een van de mooiste en meest ontroerende liefdesliedjes ooit, gaat het in wezen eigenlijk over iets veel minder romantisch. Een professionele breuk. Geen liefdesbreuk dus. En dat had alles te maken met de muzikale en artistieke roots van de auteur van het liedje, countrykoningin Dolly Parton. In 1967 ontdekte de in Amerika erg populaire zanger Porter Wagoner de blonde zangeres en gaf hij haar een permanente rol in zijn tv-show. Met haar nam hij ook diverse duetten op en mede daardoor groeide Dolly uit tot een echte ster. Maar Dolly Parton wilde solo gaan, haar eigen baas zijn en vooral haar eigen ding doen als songschrijfster en als performer. Hoewel Dolly dus een abrupt einde maakte aan de samenwerking met haar ontdekker, wilde ze met dat nummer toch haar dankbaarheid en vooral ook genegenheid tonen. En het werd ook nog eens een wereldhit. Yeah.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een van de beroemdste en beste muziekschrijvers ooit waren het echtpaar Gary Goffin en Carole King. Samen schreven ze een aantal van de grote hits in de 60s, maar het startte allemaal toen ze begonnen te werken voor Don Kirshner Eldon Music, wat het muziekschrijversuniversum was van de vroege jaren 60. Zo werkten ze aan een opvolger voor Tonight's the Night van de Shirelles. King schreef de muziek en Goffin werkte aan de songtekst. Het was een verhaal met een seksueel onderwerp. In Will You Love Me Tomorrow vraagt de vrouw zich af of de man met wie ze had gevreeën de dag nadien haar nog graag zag. Het nummer werd eerst aangeboden aan Johnny Mathis, die het aanbod afsloeg. Gelukkig maar, dacht men achteraf, want zo'n thema kon toch niet door een man gebracht worden, dus ging het naar de Shirelles. Liedzangeres Shirley Eldon vond het eerst te country-achtig klinken voor een groep uit New Jersey, dus brachten King en Goffin er strijkers in die het nummer up-tempo maakten. Het zal de eerste nummer 1 hit worden voor een Afro-Amerikaanse meidengroep. Op de achterkant van de single stond Boys, een song die de Beatles adopteerde en opnamen met Ringo Starr als zanger. Het was Taylor Swift die het liedje zong in 2021, toen Carole King geïntroduceerd werd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nog een leuk weetje is dat de deurbel van Carole King het nummer speelt. Laten wij maar luisteren naar de eerste versie, die van de Shirelles natuurlijk. Dit is Will You Love Me Tomorrow.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Vanavond en vannacht komen er brede opklaringen en is het droog. Er kan zich in de vroege ochtend wel mist vormen, minima rond 7 graden. Morgen en vrijdag zijn wisselvallige dagen met opklaringen en af en toe een lokale bui. Morgen nog 15 graden, vrijdag stijgt het kwik naar een graad of 17. Het weekend begint met wolken, maar het wordt wel heel wat zachter.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend vindt aan de Cockerill Kaai in Antwerpen opnieuw het Antwerp Classic Car Event plaats. Het gratis openluchtevenement verwacht zo'n 15.000 bezoekers en groeit verder als een van de grootste autofeesten in de Benelux. Op een terrein van 45.000 vierkante meter staan meer dan 3.000 wagens, van oldtimers en classics tot supercars en recente modellen. Nieuw dit jaar zijn onder meer vooroorlogse oldtimers die een rondrit maken en de eerste deelname van merken als Ferrari en Lotus. Daarnaast is er aandacht voor jubilea en keert Andy Peelman terug als presentator. Het evenement is gratis en open voor alle leeftijden. In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een check en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken. Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de pre-metro-tunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de pre-metro zullen ongeveer een jaar duren. De

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële Jazz & Blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: We zitten hier vandaag bij Seppe de Ruiter en hij komt ons alles vertellen over Slorarock. Seppe, wat is dat juist, Slorarock?
1: Wel, Slorarock is een festival dat wij organiseren en wij zijn ooit begonnen dat met de Giro te organiseren. In 2010 was het de eerste editie en sindsdien zijn wij jaren verder gegaan en zijn we ondertussen wel echt gegroeid tot het festival van Merksem ondertussen.
0: Ja, het vindt plaats in Merksem. Misschien eerst al even vertellen wanneer juist?
1: Het vindt plaats 15 mei 2026, ja.
0: Ja. Jullie zitten nu in het fortje van Merksem, maar er zijn ooit andere locaties geweest.
1: Ja, de eerste editie was eigenlijk op de parking nabij ons Giro-terrein, want wij zijn begonnen dus uit de Giro. Dan zijn we verhuisd omdat het te groot werd naar het Boekenborgpark. En dan na een paar edities daar zijn we dan uiteindelijk verhuisd naar het Fort van Merksem.
0: Ja. Uiteindelijk al 16 jaar dat jullie dat organiseren, van 2010...
1: We zijn begonnen in 2010, maar er zijn door corona een paar edities niet door kunnen gaan. Dus het is ondertussen de 14e editie dat we dit jaar doen.
0: En nog altijd wordt alles bemand en georganiseerd door de Giro. Is dat in deze tijden niet moeilijker om vrijwilligers te vinden, mensen die willen meewerken?
1: Het blijft natuurlijk altijd zoeken, maar we hebben de Giro als vaste uitvalsbasis eigenlijk. En de extra medewerkers en helpers die bouwen op na jaar. Dus het is altijd fijn om die mensen terug te zien, dat die mee bijdragen voor zo'n leuke samenwerking.
0: Ja. Nu ondertussen na 14 edities zijn jullie al volledig volgroeide concertorganisatoren geworden.
1: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk, we blijven altijd professionaliseren. We proberen altijd nieuwe zaken te bedenken. En we blijven, het blijft natuurlijk goed lopen, dus dat is altijd wel aangenaam.
0: Ja. Nu zijn we heel benieuwd natuurlijk naar wie er allemaal op de affiche staat dit jaar. Dat gaan we zo meteen te horen krijgen.

0: Ik zit hier nog altijd bij Seppe de Ruiter van Slora Rock in Merksem. Seppe, ja, jullie hebben ook dit jaar weer een mooie affiche, hè?
1: Ja, zeker wel. Het is weer een gevarieerder affiche. We beginnen namelijk met Brakwater. Dat is een beginnende band, eigenlijk een lokale band. Maar die hebben ook al wel het voorprogramma mogen spelen van Triggerfinger. Dus dat zijn zeker geen mine mannen. En dan volgen we eigenlijk direct met onze headliner. En dat is Paul Michiels, beter bekend van Soul Sister uiteraard. Hij komt met zijn hele band allerlei legendarische nummers spelen. Dus altijd wel iets om naar uit te kijken. En dan daarna hebben we Silverblade. Die brengen eigenlijk de rock in Slora Rock. Om daarna dan over te gaan naar echt ja, de DJ's die dat dan ook het hele feest nog op stelde zet.
0: Nu denk ik dat je nog één naam niet genoemd hebt. Iemand die er bijna altijd al is bij geweest.
1: Ja, dat klopt. Het is namelijk zo. Het is de 10e editie van DJ Frank op Slora Rock. Dus hij is ondertussen eigenlijk een huis-DJ geworden voor ons. En hij kijkt er enorm naar uit. En wij ook dat hij terug op het podium mag staan.
0: Praktisch gezien, hoe laat begint het festival?
1: Wel, de deuren gaan open om 4:00. Daarna gaan we eigenlijk... De eerste artiest start om 5:00. En dan loopt het zo heel de avond verder. Wat dus ook maakt, wij voorzien ook dingen voor te eten. Samenwerkingen met One Thai, met Senior Snack en met Slagerij Verschoren. Dus op het festivalterrein valt er ook iets te eten met dan geweldige muziek.
0: Ja. Wat moeten wij nu allemaal nog weten als we tickets willen bestellen?
1: Wel, het is natuurlijk zo, er zijn voorverkooptickets, die zijn €12, die kan je kopen op de website. En aan de kassa zou je ook nog tickets kunnen kopen, maar dat is dan wel €16.
0: Ja. En misschien nog even vertellen, jullie hebben een website?
1: Ja, op onze website www.slorarock.be kan je alle info en tickets vinden.
0: En dan nog heel belangrijk, nog eens even herhalen, waar en wanneer vindt Slora Rock plaats?
1: 15 mei in het Fort van Merksem, Slora Rock 2026, het wordt prachtig.
0: Allen daarheen dus. Bedankt, Seppe.

vanavond en vannacht komen er brede opklaringen en is het droog. Er kan zich in de vroege ochtend wel mist vormen, minima rond 7 graden. Morgen en vrijdag zijn wisselvallige dagen met opklaringen en af en toe een lokale bui. Morgen nog 15 graden, vrijdag stijgt het kwik naar een graad of 17. Het weekend begint met wolken, maar het wordt wel heel wat zachter.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de pre-metro-tunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de pre-metro zullen ongeveer 1 jaar duren. In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een check en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken. Dit weekend vindt aan de Kokkerilkaai in Antwerpen opnieuw het Antwerp Classic Car Event plaats. Het gratis openluchtevenement verwacht zo'n 15.000 bezoekers en groeit verder als een van de grootste autofeesten in de Benelux. Op een terrein van 45.000 vierkante meter staan meer dan 3.000 wagens, van oldtimers en classics tot supercars en recente modellen. Nieuw dit jaar zijn onder meer vooroorlogse oldtimers die een rondrit maken en de eerste deelname van merken als Ferrari en Lotus. Daarnaast is er aandacht voor jubilea en keert Andy Peelman terug als presentator. Het evenement is gratis en open voor alle leeftijden. Radio Express. Hello. Hello. Hello.

duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag bezoeken we duo Bill Medley en Bobby Hatfield, beter bekend als The Righteous Brothers. Het tweetal was vooral bekend geraakt met het maken van covers en zo verliep het ook met hun grootste hit Unchained Melody. Het werd in 1955 geschreven door Alex North en Hy Zarrett voor de film Unchained. De film speelt zich af in een gevangenis en het lied is speciaal voor de film geschreven om de gemoedstoestand van de gevangenen weer te geven terwijl ze wachten tot hun tijd verstrijkt. Het was zanger Todd Duncan die de eerste versie zong in de film.
1: Oh my love, my darling, I've hungered for your touch.
0: De Righteous Brothers kozen dit nummer omdat ze afwisselend de liedzang namen en Bobby had een hoger stembereik dan Bill Medley. Vandaar dat hij de liedzang voor zijn rekening nam. Het was Bill die het nummer produceerde, in tegenstelling tot wat Phil Spector claimt. Het nummer kwam uit op zijn platenlabel, maar Phil koos ervoor om het op de B-kant te zetten. De DJ's draaiden het singeltje al snel om en zo kreeg Unchained Melody meer airplay dan de A-kant Hung On You. Uiteindelijk kende het nummer een tweede succes in 1990 toen het werd gebruikt in de film Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore in de hoofdrollen. Wij keren met u terug naar 1965. Dit zijn The Righteous Brothers.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Vanavond en vannacht komen er brede opklaringen en is het droog. Er kan zich in de vroege ochtend wel mist vormen, minima rond 7 graden. Morgen en vrijdag zijn wisselvallige dagen met opklaringen en af en toe een lokale bui. Morgen nog 15 graden, vrijdag stijgt het kwik naar een graad of 17. Het weekend begint met wolken, maar het wordt wel heel wat zachter.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ogen gaan naarmate we ouder worden steeds meer achteruit. Maar hoe komt dat eigenlijk? Een oogarts bevestigt. Om van dichtbij scherp te kunnen zien, moet de lens in het oog een beetje boller kunnen worden. Hij moet kunnen scherpstellen. Omdat de lens wat stijver wordt met de jaren, lukt dat vanaf ongeveer de leeftijd van 40 steeds minder goed. We spreken dan van afname van het accommodatievermogen van het oog. In concreto wil dat zeggen dat je voor lezen en soms ook voor het kijken in de verte een bril nodig kan hebben om goed te kunnen zien. De Duitse uitvinder Karel von Drais ontwikkelde in 1817 de allereerste fiets. Het betrof een loopfiets die hij zelf zijn stokpaardje noemde, want zijn uitvinding had geen pedalen en het frame bestond uit een houten balk. De bestuurder van deze fiets ging al lopend verder, een beetje zoals de auto van de Flintstones. En bij afdalingen bleven de voeten uiteraard van grond. De Fransman Pierre Michaud plaatste later pedalen aan het voorwiel en bracht als eerste de fiets in massaproductie.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen. En gezellige koffiebars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken.

Het beste van de 60s tot vandaag. Dat hoor je hier. 24 uur per dag, 7 op 7, tijdloze pop. Dit is Express.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: morgen.
1: Vanavond en vannacht komen er brede opklaringen en is het droog. Er kan zich in de vroege ochtend wel mist vormen, minima rond 7 graden. Morgen en vrijdag zijn wisselvallige dagen met opklaringen en af en toe een lokale bui. Morgen nog 15 graden, vrijdag stijgt het kwik naar een graad of 17. Het weekend begint met wolken, maar het wordt wel heel wat zachter.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend vindt aan de Kokkerilkaai in Antwerpen opnieuw het Antwerp Classic Car Event plaats. Het gratis openluchtevenement verwacht zo'n 15.000 bezoekers en groeit verder als een van de grootste autofeesten in de Benelux. Op een terrein van 45.000 vierkante meter staan meer dan 3.000 wagens, van oldtimers en classics tot supercars en recente modellen. Nieuw dit jaar zijn onder meer vooroorlogse oldtimers die een rondrit maken en de eerste deelname van merken als Ferrari en Lotus. Daarnaast is er aandacht voor jubilea en keert Andy Peelman terug als presentator. Het evenement is gratis en open voor alle leeftijden. Linkeroever is moeilijker bereikbaar nu de Premetro-tunnel onder de Schelde dicht is voor werken. Na 2 dagen spreken bewoners al van grote hinder. Alternatieven zoals pendelbussen, de veerboot en de trein schijnen niet voor iedereen even goed te werken. Vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn botsen op problemen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de haltes van de pendelbus niet altijd duidelijk zijn aangeduid. Handelaars merken dat klanten afhaken en het woon-werkverkeer loopt stroever met veel te laatkomers als gevolg. Verplaatsingen blijven mogelijk, maar het vraagt meer tijd en planning. De werken aan de Premetro zullen ongeveer 1 jaar duren. In de Antwerpse Safehoek heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 Lyrica-pillen gevonden, samen met ecstasy, hash en cashgeld. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angst, maar duikt ook op in het drugscircuit. Bij langdurig gebruik kan het verslavend worden en er is steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Volgens experts komt het geregeld voor, maar het is geen grote trend zoals sommige andere drugs. De actie kwam er na vermoedens van drugshandel in een woning. 3 verdachten zijn opgepakt en voorgeleid.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbare aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Oldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: We zitten hier vandaag bij Seppe de Ruiter en hij komt ons alles vertellen over Slorarock. Seppe, wat is dat juist, Slorarock?
1: Wel, Slorarock is een festival dat wij organiseren en wij zijn ooit begonnen dat met de Giro te organiseren. In 2010 was het de eerste editie en sindsdien zijn wij jaren verder gegaan en zijn we ondertussen wel echt gegroeid tot het festival van Merksem ondertussen.
0: Ja, het vindt plaats in Merksem. Misschien eerst al even vertellen wanneer juist?
1: Het vindt plaats 15 mei 2026, ja.
0: Ja. Jullie zitten nu in het fortje van Merksem, maar er zijn ooit andere locaties geweest.
1: Ja, de eerste editie was eigenlijk op de parking nabij ons Giro-terrein, want wij zijn begonnen dus uit de Giro. Dan zijn we verhuisd omdat het te groot werd naar het Boekenborgpark. En dan na een paar edities daar zijn we dan uiteindelijk verhuisd naar het fort van Merksem.
0: Ja. Uiteindelijk al 16 jaar dat jullie dat organiseren, van 2010...
1: We zijn begonnen in 2010, maar er zijn door corona een paar edities niet door kunnen gaan. Dus het is ondertussen de 14e editie dat we dit jaar doen.
0: En nog altijd wordt alles bemand en georganiseerd door de Giro. Is dat in deze tijden niet moeilijker om vrijwilligers te vinden, mensen die willen meewerken?
1: Het blijft natuurlijk altijd zoeken, maar we hebben de Giro als vaste uitvalsbasis eigenlijk. En de extra medewerkers en helpers die bouwen op na jaar. Dus het is altijd fijn om die mensen terug te zien, dat die mee bijdragen voor zo'n leuke samenwerking.
0: Ja. Nu ondertussen na 14 edities zijn jullie al volledig volgroeide concertorganisatoren geworden.
1: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk, we blijven altijd professionaliseren. We proberen altijd nieuwe zaken te bedenken. En we blijven, het blijft natuurlijk goed lopen, dus dat is altijd wel aangenaam.
0: Ja. Nu zijn we heel benieuwd natuurlijk naar wie er allemaal op de affiche staat dit jaar. Dat gaan we zo meteen te horen krijgen.

0: Ik zit hier nog altijd bij Seppe de Ruiter van Slora Rock in Merksem. Seppe, ja, jullie hebben ook dit jaar weer een mooie affiche, hè?
1: Ja, zeker wel. Het is weer een gevarieerde affiche. We beginnen namelijk met Brakwater. Dat is een beginnende band, eigenlijk een lokale band. Maar die hebben ook al wel het voorprogramma mogen spelen van Triggerfinger. Dus dat zijn zeker geen mine mannen. En dan volgen we eigenlijk direct met onze headliner. En dat is Paul Michiels, beter bekend van Soul Sister uiteraard. Hij komt met zijn hele band allerlei legendarische nummers spelen. Dus altijd wel iets om naar uit te kijken. En dan daarna hebben we Silverblade. Die brengen eigenlijk de rock in Slora Rock. Om daarna dan over te gaan naar echt ja, de DJ's die dat dan ook het hele feest nog op stelde zet.
0: Nu denk ik dat je nog één naam niet genoemd hebt. Iemand die er bijna altijd al is bij geweest.
1: Ja, dat klopt. Het is namelijk zo. Het is de 10e editie van DJ Frank op Slora Rock. Dus hij is ondertussen eigenlijk een huis-DJ geworden voor ons. En ja, hij kijkt er enorm naar uit. En wij ook, dat hij terug op het podium mag staan.
0: Praktisch gezien, hoe laat begint het festival?
1: Wel, de deuren gaan open om 4:00. Daarna gaan we eigenlijk... De eerste artiest start om 5:00. En dan loopt het zo heel de avond verder. Wat dus ook maakt, wij voorzien ook dingen voor te eten. Samenwerkingen met One Thai, met Senior Snack en met Slagerij Verschoren. Dus op het festivalterrein valt er ook iets te eten met dan geweldige muziek.
0: Ja. Wat moeten wij nu allemaal nog weten als we tickets willen bestellen?
1: Wel, het is natuurlijk zo, er zijn voorverkooptickets, die zijn €12, die kan je kopen op de website. En aan de kassa zou je ook nog tickets kunnen kopen, maar dat is dan wel €16.
0: Ja. En misschien nog even vertellen, jullie hebben een website?
1: Ja, op onze website www.slorarock.be kan je alle info en tickets vinden.
0: En dan nog heel belangrijk, nog eens even herhalen, waar en wanneer vindt Slora Rock plaats?
1: 15 mei in het Fort van Merksem, Slora Rock 2026, het wordt prachtig.
0: Allen daarheen dus. Bedankt, Seppe.

vanavond en vannacht komen er brede opklaringen en is het droog. Er kan zich in de vroege ochtend wel mist vormen, minima rond 7 graden. Morgen en vrijdag zijn wisselvallige dagen met opklaringen en af en toe een lokale bui. Morgen nog 15 graden, vrijdag stijgt het kwik naar een graad of 17. Het weekend begint met wolken, maar het wordt wel heel wat zachter.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend vindt aan de Cockerill Kaai in Antwerpen opnieuw het Antwerp Classic Car Event plaats. Het gratis openluchtevenement verwacht zo'n 15.000 bezoekers en groeit verder als een van de grootste autofeesten in de Benelux. Op een terrein van 45.000 vierkante meter staan meer dan 3.000 wagens, van oldtimers en classics tot supercars en recente modellen. Nieuw dit jaar zijn onder meer vooroorlogse oldtimers die een rondrit maken en de eerste deelname van merken als Ferrari en Lotus. Daarnaast is er aandacht voor jubilea en keert Andy Peelman terug als presentator. Het evenement is gratis en open voor alle leeftijden. In de Antwerpse Safehoek heeft de politie bij een huiszoeking meer dan 2600 Lyrica-pillen gevonden, samen met ecstasy, hash en cashgeld. Lyrica is een geneesmiddel tegen epilepsie en angst, maar duikt ook op in het drugscircuit. Bij langdurig gebruik kan het verslavend worden en er is steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Volgens experts komt het geregeld voor, maar het is geen grote trend zoals sommige andere drugs. De actie kwam er na vermoedens van drugshandel in een woning. Drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid. In Hoboken is de bebloemingswedstrijd opnieuw gestart. Het district wil zo inwoners aanzetten om hun gevel of voortuin groener en de buurt aangenamer te maken. Deelnemen kan tot 15 september door foto's in te sturen via het e-loket. Een jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, kleur en natuurlijkheid. De winnaars krijgen een bloemencheck en een plantenmand. Ook de andere deelnemers vallen in de prijzen met een cheque en een plantje. Iedereen krijgt een diploma. De prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens een receptie. De wedstrijd bestaat al sinds 1998. Er is dit jaar wel een aanpassing van het reglement gebeurd. Meer op de site van het district Hoboken. De

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 6 mei 1956. Op 6 mei 1956 konden de gasten van Jeugdherberg op Signorke voor de eerste keer aanschuiven aan het ontbijt. Op 5 mei was de nieuwe Jeugdherberg officieel ingehuldigd. Op Signorke lag aan de Erik Sasselaan op het Kiel. Als u dat niet meteen iets zegt, het was dat gebouw naast de ring, vlakbij de vroegere Vest, in wat nu een knap park is. De Vlaamse Jeugdherbergcentrale, waar op Signorke onderviel, werd op 5 mei 1931 in Antwerpen opgericht. Aanvankelijk diende het Jezuïtenhof als jeugdherberg, maar dit gebouw werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest bij een bominslag. Als noodoplossing werd dan een gedeelte van de Desgain-kazerne als jeugdherberg ingericht tot de nieuwe openging in 1956. Donderdag 6 mei 2004. Door de huidige energietransitie kijken we niet meer op van een windmolen meer of minder. Dat was in 2004 nog wel even anders. Op 6 mei 2004 gaven Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk van Mechelen en havenschepen Leo Delwaide het officiële startschot voor de bouw van de eerste twee windmolens in het Antwerpse havengebied. Daarbij vermeldt men vol trots dat de vergunning voor de volgende 8 ook al aangevraagd was. In juni 2003 hadden Vlemo NV en het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen immers een akkoord ondertekend voor de ontwikkeling van een windmolenpark met een potentieel van minimaal 38 windmolens. Daarmee ging het park in de Antwerpse haven het grootste windmolengebied op het land zijn in België. Port of Antwerp Bruges telt ondertussen al meer dan 130 windmolens die samen meer dan 370 megawatt opwekken.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Op 10 mei 2025 overleed Manfred Tauchen, een Oostenrijkse acteur, cabaretier en muzikant die in de jaren 80 onverwacht wereldfaam verwierf met het satirische popproject Duff. Hij werd 77. Samen vormde Tauchen samen met zijn creatieve compaan Josi Prokopets het duo Tauchen en Prokopets, bekend in het Duitsstalige cabaretcircuit om hun scherpe humor en maatschappijkritische teksten. In 1983 besloten ze de muzikale weg in te slaan en dat leidde dan weer tot een van de meest bizarre en onweerstaanbare eendagsvliegen uit de popgeschiedenis. Kodo, onder de naam Duff, oftewel Dutch, Österreichisches Feingefühl, brachten ze samen met de Duitse zussen Annette en Inga Humpe een elektronische popsingle uit die op het eerste gehoor volslagen absurd klonk. Maar de hit Kodo, die handelt over een buitenaards wezen dat liefde en vrede kon brengen, raakte het wel degelijk een snaar. De mix van speelse synths, Duitse humor en een onderliggende boodschap over goed versus kwaad bleek in die tijd onweerstaanbaar. In Duitsstalige landen werd Kodo een gigantisch succes, maar ook Nederland ging overstag. De single werd zelfs een nummer 1 hit. En daar bleef het ook bij. Ondertussen leeft het lied voort als cultklassieker. Een vrolijke anomalie in het tijdperk van die nieuwe Deutsche Welle.
3: Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

gebeurd. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden heeft.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en middernacht.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbare

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!